0: Nee, ik hoef van jou een twee nemen.
1: Confirming the last two are 49.
0: Okay.